is in om aan het einde van zo'n lied nog even een coupletje te verzinnen, waarin je in een flits de rotte plekken ziet